kaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker, sebies. In die winters.

0: SFM weer.
1: En so ek jy weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig, 8 verdubbel na 16, 7, 17 en meestal sonnig daar in George. Dan Knysna en Uniondale gedeeltelik sonnig, 6, 19. Oudtshoorn 5 op tot by maximum van 20, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Albertina en Stilbaai, heel dag heerlijke sonskyn, 4, 19. Riversdal 5, 20 en sonnig en laastens meestal sonnig, beloof een heerlijke dag te wees daar in plek. Begin op 9, draai by 17 grade Celsius.

0: SFM weer. En so ek jy weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig, 8 verdubbel na 16, 7-17 en meestal sonnig daar in George. Dan Knysna en Uniondale gedeeltelik sonnig, 6-19. Oudtshoorn 5 op tot by maximum van 20, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Albertina en Stilbaai, heel dag heerlijke sonskyn, 4-19. Riversdal 5-20 en sonnig en laastens meestal sonnig, beloof een heerlijke dag te wees daar in plek. Begin op 9 draai by 17 grade Celsius.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: K2L, Do It All of I'll Do It Over Again. Nie noodwendig All Over Again, maar in elk geval. NASA, die naweek, Sondag, het hulle een nieuwe teleskoop gelanceer, die Nancy Grace Roman ruimteteleskoop. Is vanaf die Kennedy ruimtebasis in Florida gelanceer en een SpaceX Falcon Heavy vuurpijl het die teleskoop nou die ruimte ingedra. Dit is nou op pad na waarnemingspunt wat so min of meer 1.6 miljoen kilometer van die aarde af is, dieselfde gebied waar die James Webb ruimteteleskoop werk. Nou, Roman's spieel is ongeveer dieselfde grootte as Hubble's, maar die gesigsveld is meer as 100 keer wyer. Sy infrarooi kamera sal dele van die hemelruim tot 1000 keer vinniger as Hubble kan karteer. Ja, dis vinnig, ne? Ewel, wetenskapelik is verwag dat die teleskoop duisende supernovas, planete, miljarde sterrestelsels en tientalle miljarde sterre sal katalogiseer. En dit sal ook gebruik word om donker materie en donker energie te ondersoek. Nou, interessante stukje geschiedenis is dat die teleskoopse hoofspieel oorspronkelijk deel van oortollige Amerikaanse spionasiesatelliet technologie was. Die National Reconnaissance Office het later aan NASA geskenk. Nou, die teleskoop is vernoem na Nancy Grace Roman, NASA se eerste hoofsterrekundige, wat dikwels na verwys word as die moeder van Hubble.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Dis 12 na 2, welkom by die blaaste uur van ons maandagmiddag saamkeer. Stadige verkeer in Meetstraat, Cathedralstraat en ook rondom die skole wat dan tans besig is om te verdaag veilig wees op ons landse paaie. Hier is Wynandberger.
1: 90.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Elan met de leg dress. Dat is baar interessante sportdinge. So van al die sportliefhebbers, hier is jou dosis sportgeschiedenis. 31 augustus 1909 word die kurk gecentreerde baseball gepatenteer, wat die spel onherroepelijk verander. 1947, New York Giants slaan een record 183 thuis houwe in een seisoen. Dan Rocky Marciano, die onoorwonne bokskampioen, sterf in 1969 op hierdie dag, en natuurlijk sy nalatenskap is the stuff of legend. 1994, ja, interessante een, een rekenaar genaamd Chess Genius klop die wereldkampioen Garry Kasparov. Dit was natuurlijk die dag toe kunstmatige intelligentie sy eerste groot sportoorwinning behaal, maar het was nog ver van vandagse weergawes van kunstmatige intelligentie. En dit is jou interessantste sportgebeure op hierdie dag in die geskiedenis.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Knysna.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Dis ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Harris. Ander dag gewees, kan nie worry. Piet Pompies met hoop, nou what to say met far away.

gezeg is hoe moe, dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The screw up met superheroes. Albertina Reinses het net een doel vir oom na Malcolm Fontein te hulle gereis om te wen. Besoekers het dan daarin geslaag om Seagulls in albei wedstryde te klop. In die B-span wedstryd moes Seagulls eerste die knie buig, Albertina 25-5 geseëvier. Albertina se swaar voorspelers het aan die grondslag vir die oorwinning gelê en hul oorheersing het die agterspelers aan die geleentheid gegee om hul vaardighede ten toon te stel. Seagulls was in die eerste helfte nog sterk in die prentjie met Albertina wat met 7-5 voorgeloop het met rustyd en die tweede helfte het egter aan die besoekers behoort en hulle het uiteindelik met 25-5 gewen.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Rubberduck met Feed. Hier is die SWD uitdag beker se top 8 uitslaap. Blanco het teen All Blacks gespeel. Blanco het weggehol. Wen All Blacks 87-0. Eagle Stars het teen Riversdale Blues gespeel. Eagle Stars wen 43 teenoor Riversdale Blues 7. George het teen Oudtshoorn gespeel. George wen 46 teenoor Oudtshoorn 36. Harlequins het teen Jaguars gespeel. Harlequins het weggehaal met daardie een. Harlequins wen 73 teenoor Jaguars 40. 104.1 SFM.